vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: de mooiste stad van de wereld.
1: Hey, Amsterdam!
0: 24/7 Spies. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: De Spice Wake-up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
1: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Nice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omeleg, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk vers gebakken focaccia's. Warm en crispy met zeezout en olijfolie. Met bijvoorbeeld originele Italiaanse gehaktballen.
3: Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant.
2: Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo. Of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreek.
7: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
8: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
9: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
15: Amsterdams nieuwste keuze voor hits.
16: 24/7 Spice.

naar de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. Early morning.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Ome Lijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Ome Lijk, get your egg on.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Hey, Uber Driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Ome Lijk. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Ome Lijk. Breakfast all day, every day.

0: door Oma Leg, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ontwaak bij Oma Leg. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Oma Leg bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omaleg.com. Oma Leg, get your egg on.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Oh, wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Wakker worden met Oma Leg. De plek voor een gezonde, snelle start van je dag.
11: I like it very much. It's kind of variation of English breakfast. And I think it's just great. And the juice was excellent too.
0: So how did you find out about Oma Leg?
11: Just open Google Maps and search breakfast and that's it.
0: And what did you have exactly?
11: I think it was Big Ben breakfast and fresh oranges.
0: Will you be coming back here, you think?
11: Well, yeah, probably yeah. Yeah.
2: Echt lekker ontbijten, de hele dag door. Bij Oma Leg doe je dat. Oma Leg, get your egg on.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
13: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spy op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
14: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
15: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. De Spies Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Oma Leg, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Oma Leg, breakfast all day, every day.
17: Bring it back. Extremely hot. 24/7 Spies.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
4: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
5: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP Rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP Rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam. Vlakbij het Leidseplein.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
10: 24/7 Spice.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
10: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
11: Vanuit de mooiste stad van de wereld, op de rolkoffertjes na dan, Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Italiaans gehaktballen.
1: Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant.
0: Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Meer energie nodig? Nightwatch, extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
4: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: vanuit de mooiste stad van de wereld, 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
1: 24/7 Spice.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
7: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
6: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
8: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go
9: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
11: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Hey, Uber Driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu.
20: bij Zalando.
21: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
22: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelek.com. Omelek, get your egg on.
23: 24/7 Spice, het station van...
24: Hi, this is Dua Lipa.
25: Hey y'all, this is Jack Harlow.
26: Hello, this is Beyonce.
27: 24/7 Spice.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
4: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Heb je gesport? Pas je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
7: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
8: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
7: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
8: Tropische groeten.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij Damsco Bikes.

0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: En dan... 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
4: 24/7 Spice.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
15: 24/7 Spice. Extremely.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch.

0: lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
1: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer

0: WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shinen met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met

0: loterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het Oosten, Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten uit verschillende regio's van China en unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
2: Vanuit de mooiste stad van de wereld, 24/7 Spies. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Ome Lijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Ome Lijk, get your egg on.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart? Met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: En dan... 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
15: 24/7 Spice.

0: veel. Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Hey. Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

naar de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
9: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
14: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Omelijk, get your egg on.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
8: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
18: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
19: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
20: 24/7 Spice.

uit de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wil je jouw bedrijf laten scoren op social media zonder dat je er zelf veel te veel tijd aan kwijt bent? Outside the Box regelt jouw socials, zodat jij je helemaal op je business kan richten. Social media marketing op maat voor een goede en eerlijke prijs. Creatieve content die opvalt. Wij bedenken het Outside the Box. Dus spice up je social media met Outside the Box. Jouw marketing, onze missie. Bok met CK en een laag streepje aan het eind. DM nu Outside the Box op Instagram met een spicy pepertje. En je krijgt een bedrijfsvideo gratis bij je social media campagne als je een samenwerking met ons start. Dus stuur snel een spicy pepertje in een DM naar Outside the Box.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Dit zegt de snackspert van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
12: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
11: Al dus het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
17: Hey, ik

0: de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Yeah. Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice.
2: 24/7 Spice.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk vers gebakken focaccia's. Warm en crispy met zeezout en olijfolie. Met bijvoorbeeld originele Italiaanse gehaktballen. Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant. Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
7: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
8: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
9: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
8: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
9: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
8: Wat van dichtbij komt is verser.
10: Brood, fruit, vlees.
8: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
9: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen. En,
8: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
11: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in De Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
9: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
8: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
9: Zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
8: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.
0: Kiss.
17: Bestel nu bij New York Pizza.
18: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
19: 24/7 Spice.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl. Oranje

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
2: Hey, ik ben Jos Lam.

0: uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Met Relaxed Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
4: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
5: 24/7 Spice. Extremely hot hits.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
9: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
8: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
14: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
15: 24/7 Spice.

0: Als je de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
7: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot. Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
13: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
14: Go! Extremely 24/7 Spice.

naar de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
15: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
16: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
15: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
16: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
15: Wat van dichtbij komt is verser.
17: Brood, fruit, vlees.
15: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
16: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen. En,
15: Puur eten, drinken en vooral genieten.
18: Winkel,
15: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
20: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
15: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken. En kennen onze leveranciers persoonlijk.
16: Lieve mensen, goede producten.
15: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
16: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
15: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt.
4: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
21: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Bruno,
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
18: 24/7 Spice.

beste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
7: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
12: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself. Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf. Start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
4: Dat zeg ik.
5: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
6: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
5: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
6: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
5: Wat van dichtbij komt is verser.
7: Brood, fruit, vlees.
5: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
6: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
5: En, Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Wil je jouw bedrijf laten scoren op social media zonder dat je er zelf veel te veel tijd aan kwijt bent? Outside the Box regelt jouw socials, zodat jij je helemaal op je business kan richten. Social media marketing op maat voor een goede en eerlijke prijs. Creatieve content die opvalt. Wij bedenken het Outside the Box. Dus spice up je social media met Outside the Box. Jouw marketing, onze missie. Bok met CK en een laagstreepje aan het eind.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: DM nu Outside the Box op Instagram met een spicy pepertje. En je krijgt een bedrijfsvideo gratis bij je social media campagne als je een samenwerking met ons start. Dus stuur snel een spicy pepertje in een DM naar Outside the Box.
13: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk vers gebakken focaccia's. Warm en crispy met zeezout en olijfolie. Met bijvoorbeeld originele Italiaanse gehaktballen.
14: Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant.
13: Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
6: Je kan het dure dingen kopen bij de Zep. Ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
5: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
6: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
5: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
16: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
1: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
4: 24/7 Spice.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wil je jouw bedrijf laten scoren op social media zonder dat je er zelf veel te veel tijd aan kwijt bent? Outside the Box regelt jouw socials, zodat jij je helemaal op je business kan richten. Social media marketing op maat voor een goede en eerlijke prijs. Creatieve content die opvalt. Wij bedenken het Outside the Box. Dus spice up je social media met Outside the Box. Jouw marketing, onze missie.
5: Bok met CK en een laagstreepje aan het eind.
4: DM nu Outside the Box op Instagram met een spicy pepertje. En je krijgt een bedrijfsvideo gratis bij je social media campagne als je een samenwerking met ons start. Dus stuur snel een spicy pepertje in een DM naar Outside the Box.
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: dag gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
4: Hey, ik ben Jons Lambert.

0: je uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
3: Vanuit de mooiste stad van de wereld, op de rondzwervende slagroomspuiten na dan, Amsterdam's nieuwste keuze voor hits, 24/7 Spice.

0: crazy, you know?
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
7: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spy op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
10: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf. Start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Youfone.
9: Hey, Uber Driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice. En ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
0: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
3: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
2: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
3: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
2: Wat van dichtbij komt is verser.
4: Brood, fruit, vlees.
2: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
3: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
2: Puur eten, drinken en vooral genieten.
5: Het is
2: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
4: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
2: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
3: Lieve mensen, goede producten.
2: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
3: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
2: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt.
6: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden. Winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost. Waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf. Start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
17: En dit weekend.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
2: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless, and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
9: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
10: En dan 10 spice hits op een rij. Bullshit vrij.
11: 24/7 spice.

0: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice-Op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten uit verschillende regio's van China en unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
11: Hey, Uberdriver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice. En ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
12: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
7: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
8: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
7: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
8: Ja, de beste winkel in de buurt eigenlijk.
7: Wat van dichtbij komt is verser.
9: Brood, fruit, vlees.
7: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
8: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen. En,
7: Puur eten, drinken en vooral genieten.
10: Het is zo leuk.
7: Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk vers gebakken focaccia's. Warm en crispy met zeesout en olijfolie. Met bijvoorbeeld originele Italiaanse gehaktballen. Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant. Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
8: Je kan het dure dingen kopen, maar er zijn ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
7: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
8: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
7: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam staan ook dit jaar weer voor je klaar. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
10: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
18: 24/7 Spice.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wil je jouw bedrijf laten scoren op social media zonder dat je er zelf veel te veel tijd aan kwijt bent? Outside the Box regelt jouw socials, zodat jij je helemaal op je business kan richten. Social media marketing op maat voor een goede en eerlijke prijs. Creatieve content die opvalt. Wij bedenken het Outside the Box. Dus spice up je social media met Outside the Box. Jouw marketing, onze missie. Bok met CK en een laag streepje aan het eind.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: DM nu Outside the Box op Instagram met een spicy pepertje. En je krijgt een bedrijfsvideo gratis bij je social media campagne als je een samenwerking met ons start. Dus stuur snel een spicy pepertje in een DM naar Outside the Box.
4: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
5: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
4: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
5: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
4: Wat van dichtbij komt is verser.
6: Brood, fruit, vlees.
4: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
5: We hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
4: En, puur eten, drinken en vooral genieten.
7: Winkel,
4: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
6: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
4: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
5: Lieve mensen, goede producten.
4: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
5: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
4: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 spy staat.
12: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
14: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
13: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
14: Tropische groeten.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Vanuit de mooiste stad van de wereld... De rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
10: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
9: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
11: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf. Start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
9: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over John Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
15: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het Energy Shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
16: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
17: 24/7 Spice.

betekent nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen, maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit achterna te lopen. Toch laat ze altijd een raampje open en een deur op een kier, maar ik bracht haar niets. Ik verdwijn in de nacht.

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
5: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
8: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan döner van Helins moet je echt proberen.
7: Al dus het parool. Helins Vegan Döner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Döner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 spy staat.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: 24/7 Spice. Het station van...
15: Hi, this is Dua Lipa.
16: Hey y'all, this is Jack Harlow.
17: Hello, this is Beyoncé.
18: 24/7 Spice.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Oh.

0: Goliath Kanteloepmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Wil je jouw bedrijf laten scoren op social media zonder dat je er zelf veel te veel tijd aan kwijt bent? Outside the Box regelt jouw socials, zodat jij je helemaal op je business kan richten. Social media marketing op maat voor een goede en eerlijke prijs. Creatieve content die opvalt. Wij bedenken het Outside the Box. Dus spice up je social media met Outside the Box. Jouw marketing, onze missie.
5: Bok met CK en een laagstreepje aan het eind.
4: DM nu Outside the Box op Instagram met een spicy pepertje. En je krijgt een bedrijfsvideo gratis bij je social media campagne als je een samenwerking met ons start. Dus stuur snel een spicy pepertje in een DM naar Outside the Box.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
9: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
8: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
9: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
8: Wat van dichtbij komt is verser.
10: Brood, fruit, vlees.
8: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
9: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen. En,
8: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
9: Je kan het dure dingen kopen, maar er zijn ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
8: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
9: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
8: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
12: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
13: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
14: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
15: 24/7 Spice.

naar de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
1: Heijn. Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
9: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
10: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
9: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Hey, Uberdriver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
14: Check it out. 24/7 Spice. Extremely.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
2: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
1: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
2: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
1: Wat van dichtbij komt is verser.
3: Brood, fruit, vlees.
1: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
2: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
1: En, Puur eten, drinken en vooral genieten.
4: Winkel,
1: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
1: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
3: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
1: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
2: Lieve mensen, goede producten.
1: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
2: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
1: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
8: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk vers gebakken focaccia's. Warm en crispy met zeesout en olijfolie. Met bijvoorbeeld de originele Italiaanse gehaktballen. Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant. Of bijvoorbeeld de focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf. Start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
11: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
12: 24/7 Spice.

0: Vanuit de mooiste stad van de wereld.
1: Hey, Amsterdam.
0: 24/7 Spice.
2: 24/7 Spice.

0: de mooiste stad van de wereld.
1: Hey, Amsterdam!
0: 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.
2: Astro, no.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.